0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. En ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was er ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon, dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10% en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu te doen omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zou onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin en ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe Amerikaanse importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10 en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar weer aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Het weer eerst bewolkt, maar vanmiddag zon. Het wordt 22 tot 25 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Voor de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat het om een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De eerdere importheffingen die president Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze alsnog in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. Ook landen als Brazilië en Australië zijn boos. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zijn uit op duur gereedschap in de kazernes, zoals elektrische scharen en zogeheten spreiders.
2: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in dit materiaal hebben.
1: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n 12.000 euro per stuk. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de bevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Correspondent Nina Jurna was in het getroffen gebied.
3: Dan merk ik dat er ontzettend veel maand later nog heel veel trauma is. Heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles. Zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
1: In Nijmegen zijn de wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer is bewolkt, later vandaag meer zon. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 gewonden gevallen. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Het geld is onder meer voor medische hulp en psychologische ondersteuning. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar weer aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Het weer eerst bewolkt, later vandaag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5% volgens de VS, omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin.
2: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. Sorry, but you can't say that for European Union. It's not really grounded.
1: Callas zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Maar ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n 12.000 euro per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij kazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In Nijmegen zijn lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over, zegt verslaggever Mark Hamer.
3: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
4: Ja, het eind komt in zicht gelukkig.
5: Waar zitten de pijntjes?
4: Mijn enkel.
5: Oh.
4: En de blaren.
5: Hoeveel?
4: Te veel om te tellen. Het is okay. Wel de hele onderkant.
5: Okay, nou.
1: De lopers worden vanmiddag onthaald op de Via Gladiola. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op het zuidoosten van Oekraïne is vannacht een dode gevallen. Ook raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van Wildberries, de grootste online marktplaats van Rusland. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Het gaat bij de Europese Unie om een heffing van 10%. Ook andere landen reageren boos. In de regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. 10.000 mensen zijn daar geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote bosbranden. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Canada will do whatever it takes to build our.
3: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
1: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
2: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we are been focusing on what we can control.
1: En dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wanchuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en economische ongelijkheid in India. Wanchuk zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten grootschaliger. Het weer eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, rond Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. En ook mag geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Plan wordt de komende maanden uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Rotterdamse wijk De Es zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan de kust tot lokaal 26 in Limburg. Ook morgen belooft een zonnige en droge dag te worden. Dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld. De mannen hadden zelf geen werk, maar leefden wel op grote voet. Het geld dat de vrouwen verdienden, gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, de andere 3 in Roemenië. 1 van hen is inmiddels uitgeleverd naar Nederland. De politie in Rotterdam heeft vannacht ruim 20 mensen bekeurd in de wijk De S. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, al was toen nog niet bekend waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Holleder zet een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakte zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt. Het kan hier en daar licht regenen. Het klaart later vandaag overal op en ook breekt de zon op de meeste plaatsen wel door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden maximaal aan de kust tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, ook met geweld, zegt de politie. Griekenland stuurt 2 blusvliegtuigen naar Spanje vanwege de natuurbranden rond Madrid. Het gebied is dun bevolkt, maar toch zijn duizenden bewoners geëvacueerd vanwege de ongunstige weersomstandigheden. En vanwege het dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal van de Achterhoek naar Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt die maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de natuur. Het weer, vanmiddag klaart het op. Het wordt 22 tot 26 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op een nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarros. Die heeft zo'n 2500 hectare verwoest. Zeven mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms ook met geweld. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven zij uit, volgens de politie, aan dure dingen zoals kleding, drank en drugs. Vier van de zeven verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, drie andere in Roemenië. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, maar toen was nog niet duidelijk waar hij naartoe zou gaan. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam. Dan speelt Duitsland bij de Nations League tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann. Die vertrok na het teleurstellend verlopen WK voor Duitsland. Het weer bewolkt, maar vanmiddag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt een graad of 24. Ook morgen zonnig en opnieuw droog, dan ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Een man heeft vannacht vanuit een woning in Nijmegen op agenten geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later af op een melding van een verdachte situatie bij een woning. Volgens de politie vertoonde de man onbegrepen gedrag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. Brussel wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt ook een grote brand bij Biscarros. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon, blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 23 en 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijsbaan doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de criminelen. Hoeveel losgeld is geëist, is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. TikTok overtreedt de regels, zegt de Europese Commissie, door het niet goed afschermen van profielen van minderjarigen. Als ze hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. De EU dreigt met boetes als dat zo blijft. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog bij zo'n 23 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
0: Dit is Merwe Radio.

0: escape. My life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape. You won't.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden twee mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20... en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eis wit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar... en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl. Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van het land. Het was een flinke bom die veel schade had kunnen veroorzaken, zegt de Ierse politie. TikTok overtreedt Europese regels door accounts van minderjarigen niet goed af te schermen, zegt de Europese Commissie. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Schaatsman Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Het weer, droog en zonnig bij een graad of 24. Morgen nog iets warmer.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op de lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen mensen om in Kiev. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaanoever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaanoever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlisch beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. Na Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters en Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen, meldt de Europese Commissie die dat regelt. De landen hadden allebei om hulp gevraagd. Dan het weer. Het is zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het

0: In het Hitmuseum met René van Wijngaarden.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. En daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
0: Dit is Merwe Radio.

Ja, welkom met een extra uurtje van DR. En deze week ga ik helemaal terug naar onze zuidenburen België. Artiesten en bands tussen de periode 1955 en 2026. Maar ik zit wel allemaal, denk ik, zo'n beetje boven de 2000. Excuses daarvoor, maar goed. Het is wel een heel leuk lijstje om naar te luisteren.

Ja, eerlijk begin dacht ik zo met Ozark Henry. Godspeed. En dat betekent goede vaart, veel succes. En een bijzonder nummer. Ik draai hem best wel vaak, vaker. En ik dacht, ik ga hem weer draaien. Dus een heel goed begin van het extra uurtje van dit jaar. Geënt op België en inderdaad Ozark Henry. Eigenlijk heet hij Piet Godard, 1970 geboren. Heel intelligente jongen, heeft een heel hoog IQ, maar goed, dat terzijde. En hij maakt bijzondere muziek, Arctic-achtig vind ik zelf. Soms hele goede nummers en soms denk ik van ja, wat moet ik hiermee? Maar goed, dit nummer steekt er wel een beetje bovenuit. En ik zou zeggen, scout even naar zijn platen. En dat zijn er nogal wat. Hij is een tijd stil geweest, vanaf ja, zo 2000 zo, 2005. En in 2025 is hij weer aan zijn 10e solo-album begonnen. Volgende bandartiest is Arid. En dat was jaren geleden, dan praat ik over 1999... was dat echt een heel succesvolle Belgische band. Komen uit Antwerpen, dacht ik. Pin me daar niet op vast, maar in ieder geval wel uit België. En ze hadden toen een heel groot hitje met Too Late Tonight, ga ik ook draaien. En ik heb deze band twee keer mogen aanschouwen. Eén keer dacht ik in Mes en de andere keer weet ik niet meer goed. Even na dacht ik of zo. Maar goed, denk aan Jeff Buckley. Het was ook de tijd van Jeff Buckley. En waarschijnlijk heeft hij daar een duwtje in de rug gehad van om mee te weven, mee te stromen met Jeff Buckley. Band heeft overigens wel heel goede platen gemaakt. Waaronder, eens kijken, deze. Little Things of Venom uit 1999. En All Is Quiet Now. Hoort er weinig meer van. Volgens mij toert hij solo. Waarschijnlijk ook met een soort band om zich heen. Maar niet de originele bezetting. Ik ga naar de hit, Too Late Tonight. En ja, gewoon heerlijke, heerlijke muziek. En ze hebben nog steeds heel veel andere leuke nummers.

Ja, heerlijk New Wave liedje uit 1984, denk ik zo'n beetje. Ja, klopt. En de band genaamd Schmutz. En Schmutz was een Belgische New Wave band, synthpop-achtig. En het geluid was natuurlijk echt jaren 80. Ze spelen nog steeds in een bepaalde formatie. Een aantal bekende en een aantal jongens die niet in de originele bezetting zaten. Maar goed, ja, dit was een groot set, Love Games uit 1984. En het was helemaal toch wel een beetje een discotheek nummertje. Schmutz met Love Games. En het komt overigens uit vanaf het album Pillow Talk. Dan ga ik naar een heel andere meneer. Novastar. Novastar is een Belgische alternatieve rockband. Rond de man Joost Zwegers. Geboren in Nederland, dat wel. Maar Novastar valt toch onder de categorie België. Heeft een aantal grote hits gehad. Waaronder Wrong, The Best Had Yet To Come. En ik ga draaien When The Lights Go Down on the puntje puntje. En dat komt van het album, eens kijken, Another Lonely Soul. En stamt uit 2004. Dus Novastar. En ja, echt wel hele goede muziek gemaakt, vind ik zelf. Zeker met de bekende hits.

Ja, weer zo'n lekkere band uit België. Al wat jaartjes oud en spelen dus al heel lang mee. Vanaf 2007. En dan praat ik over Minskov. Eigenlijk was de naam eerst Minskov Luna. Maar ja, dat hebben ze later verkleind in Minskov. Weet je nog dat ik deze band bijna geboekt had op het Elektra Tuinfeest hier in Sliedrecht. En helaas kwam toen de corona om de hoek. En het was al bijna rond. En ik vond het heel jammer dat ik toen moest stoppen met het boeken van deze band. Dus, het klopt precies, want de nieuwste plaat was toen de tijd in 2020. Oh Paradise. En daar stond dit nummer Odyssey op. Dus jammer, heel jammer. De band komt overigens uit Lier, België. En bestaat uit Philip Bossaerts, Lies Lierkuit, Kuwait en Chul van Steenkisten. En Lies Lorquit, of Kuwait, is een dame die in veel andere projecten zit. Dus aanrader, Minskov. Nu we het toch over tuinfeest hebben, ga ik ook gelijk direct naar Hi Hi. 2017, 2018 had ik deze band ook geboekt in Elektra zelf. Ik heb nog een fotootje opgezocht. En ja, dat is echt 2017. Een jonge band, een Belgische band. En ja, het sprak me gelijk aan, de energie van deze band. En ja, ze bestaan al zo'n beetje 12 jaar. En ja, als je kijkt, ik heb hier even een oud schema voor me. Ze hebben op Rockwerchter gestaan, 2026. En heel veel kleine zalen. Afgelopen maand stonden ze aan Locus en Feesten in 2026. En ze komen dit jaar, in augustus, komen ze weer naar Nederland ook, denk ik. Ja, in Middelburg, in Hengelo komen ze. En ook 12 december in Ego. Dus misschien ga ik daar wel eens een keertje weer heen. Maar goed, de nieuwe plaat, Nande Demon. En staan goede nummers op. En sommige nummers denk ik van, val mee, val tegen. Maar goed, het nummer wat ik hier onder de knop heb, is dan weer een echte high-high nummer. Ik hoop dat je het kan leren. En nogmaals, ze zijn hier twee keer in Sliedrecht geweest. Dus sowieso natuurlijk heel leuk om dat erbij te vertellen.

Ja, een bijzonder artiest. Misschien dat je de naam kent. Admiral of Admiral Freebie is een Belgische sing-songwriter. Die is al wat jaartjes bezig. Zo'n beetje, ja, wat zal het zijn, 2000. Dus een goede 25 jaar. En hij heet van zijn geboortenaam Tom van Leeren. En Tom van Leeren, ja, heeft toenertijd, beginperiode, echt veel muziek gemaakt. En zijn doorbraak was inderdaad ook op 2000 bij het Humo's Rock Rally in 2000. Hij won daar een publieksprijs. En hij speelde op veel podia's, waaronder Pinkpop, Rockberg, de Lowlands, Pukkelpop. Heel mondjevol. Bijzonder soft, heerlijk. Het klinkt een beetje Amerikaans, vind ik. En hier op internet wordt hij vergeleken met, ja, qua gitaarwerk met Bob Dylan. Nee. Tom Waits, nee. Neil Young, ook niet. Ik weet niet, misschien dat hij nummers heeft die daar blijken, maar ja, ik vind het vaak. De informatie is een beetje vaag, altijd. Maar goed, dit was het nummer Coming of the Light. En dat komt van het album The Gardener uit 2021. Dus Admiral Freebie. Naam weet je, maar muziek niet. Heel, heel typisch. Dan ga ik naar een bijzondere gast. Luc de Vos. De frontman van Corky. En was een legendarische Belgische rockband. Onder de leiding van deze Luc de Vos. Helaas niet meer onder ons. Enige jaren geleden overleden. En ik heb toen zijn biografie eens een keer gelezen. Het is ook wel een heel apart leven. En het leukste vind ik altijd nog dat patat eigenlijk toch heel veel patat en drank in zijn boek voorkwam. Ik ga het eigenlijk een duo nummer draaien. Er is een compilatieplaat uitgebracht genaamd Vos. En daar staan alleen maar Belgische artiesten op. Die hebben allemaal nummers van Corgi of Luc de Vos tot zich genomen en gespeeld. En een van die nummers die op die plaat staat is Een Schaduw in de Schemering. En dat komt origineel van Luc de Vos, of Corgi, van zijn album Plan B. Bijzonder nummer, bijzondere tekst. Je moet er een paar keer naar luisteren en totdat het eurokwartje valt. Daarna klap ik gelijk erin met een origineel nummertje van Corgi. Wie zal er voor de kinderen zorgen? Een heerlijk nummer nog steeds. En dat staat weer op het album Ik Ben Aanwezig. Maar ik begin eerst met Een Schaduw in de Schemering. Gezongen door Eden. En Eden is een Belgische band. En daar spelen twee dames in. En een van die dames zingt dit liedje.

Ja, heerlijk nummer. Corgi of Gorgi. Met wie zal er voor de kinderen zorgen van het album Ik ben aanwezig. En daarvoor een cover van de band Eden. Van een nummer van Gorgi. En Schaduw in de schemering. Heerlijk nummer ook. Bijzonder gast. En een aanrader is koop dat boekje. En je hebt het zo uit. Echt leuk. Dan ga ik naar een andere Belgische band uit Antwerpen. Thin Fingers. Indie popband, ook een bijzondere band. En uit eigen ervaring, wegens het boeken van bands, voornamelijk heel veel uit België, dat er een bepaalde kwaliteit overheen zit, die ik soms wel een beetje mis in Nederlandse bands. Daar gelaten natuurlijk ook heel veel goede Nederlandse bands zijn. Maar goed, dit is ook echt een heerlijke band ook. Plaat gemaakt, Groovebox Memories uit 2021. Zijn ook alweer wat jaartjes bezig. Volgens mij is hun debuut uit 2017. Maar hun sound varieert een beetje tussen dromige ballads tot vintage alt-pop en rauwe indie-rock. Verzin ik niet zelf. Maar dat is wel waar wat hier staat. Ze zijn live echt heel goed. Ik twijfel of dat ik ze live...

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach twee keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de twee hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste twee ritten in de Tour de France. Dan nog het weer, op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Dit is Merwe Radio.

Ja, hele goede avond bij of met DR op vrijdagavond. En zometeen, net geleden een uurtje natuurlijk, Belgische artiesten gedraaid. En dit was ook een Belgische artiest. Had ik al in mijn playlist van wat alternatieve muziek. The Haunted Youth is een Belgische succesvolle indie rockband. Rond de frontman Joachim Liemens uit Alken. Ja, deze jongen wordt steeds groter, steeds grotere festivals en moeilijk kaartjes te krijgen. Vind ik altijd heel jammer. Maar goed, hij komt deze maanden komt hij nog ergens in Nederland. En hij heeft een nieuwe plaat gemaakt, Boys Cry 2. En daar stond het nummer op, Murder Me. Dus The Haunted Youth. Ga hem lekker scannen via de reguliere internet, de YouTubes enzovoort enzovoort. Dan ga ik naar de Gotische Kathedraal. Ja, deze week een hele zware. De band And Also The Trees is een, of was een, ja nog steeds eigenlijk, is een invloedrijke Engelse postpunk band. Zeker een kottig randje eraan. En opgericht in 1979 in Ink Barrel, nooit van gehoord. Wel, de deelstaat, deelgemeente Worcester Shire. De band staat bekend om poëtische teksten. Melancholische sfeer en uniek gitaarwerk. Ik vind het zelf een beetje een artachtige band, een new wave band. En ze spelen nog steeds en ze komen, dacht ik, over een aantal maanden komen ze hier in Nederland. De mannen zijn natuurlijk wel een stukje ouder geworden, maar ik ga helemaal terug naar het begin van deze band. Met het album Virus Meadow. En er stond het donkere nummer op, Scarlet Arch. Dus, and also the trees.

Ja, bijzondere band uit Amerika. Belong. Een paar jaar geleden heb ik daar achteraan gezeten, die band. Gevolgd en een paar jaar stil. En opeens kwam die ergens weer boven borrelen. In ieder geval, ze hebben een plaat uitgebracht. Ik heb hem besteld, Common Era. En die is nu op vinyl te krijgen. En ja, heerlijke band. Het is een shoegaze band, experimentele duo, zeg maar. En ze maken inderdaad ambient drone en shoegaze en noise door elkaar. Veelzijdige band, want elke plaat is net weer wat anders. Dus Belong. Dan ga ik naar een, Lauren Lacis. Ik had er nog nooit van gehoord. En dat is eigenlijk een dame die eigenlijk van alles doet. Van schrijven tot zingen, tot acteren. En ze heeft best wel een hele leuke plaat uitgebracht. Deadlights heet die. Komt overigens uit het jaar, weet ik niet. Goed bestudeerd, dacht ik voor mezelf. Maar goed, bijzondere gast ook. Een beetje doomgaze-achtig en zeer zeker geïnspireerd door de jaren 90. En die dame, ja, nogmaals, ze doet eigenlijk van alles. En dit verbaast me toch wel. Uiteraard kan je de plaat natuurlijk hier niet in Europa vinden, maar goed. Deadlights heet de plaat en Heaven Felt Too High van Lauren Lacis.

Ja, Lauren Lekkis met het nummer Heaven Fell Too High. Eens kijken, terug een tijd. Dan ga ik naar 1979 met XTC. Dat was een invloedrijke band uit Engeland. Een beetje een, ja, toch wel een intellectuele band, laat ik het zo maar zeggen. Opgericht in 1972, moet je nagaan. Heel lang geleden. Maar goed, in de jaren 79, 80 werden ze bekend natuurlijk door het nummer Making Plans for Nigel. Een heleboel platen gemaakt ook. Sommige platen zijn gewoon heel goed. En sommige, ja, denk ik van ja, dat is niet mijn ding. Maar goed, deze plaat, Drums and Wires, heb ik toen de tijd gekocht. En ja, het nummer Making Plans for Nigel is nog steeds goed. Andrew Patridge en Colin Molden, dat zijn natuurlijk het creatieve duo van deze band. En nogmaals, een aantal hele leuke platen gemaakt. En het meeste werk schijnt te zijn Skylarking. En wordt gezien als een van de beste popalbums uit de jaren 90. Nou, dat is heel wat. Maar ik ga lekker naar Making Plans for Nigel.

0: I know what you're thinking, Bunk. You're thinking, did he fire 6 shots or only 5? Now, to tell you the truth, I forgot myself in all this excitement. But being this is a .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and will blow your head clean off, you've got to ask yourself a question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Punk? Punk? Punk? Punk? Punk? Punk?
1: Ja, Clint Eastwood blijft altijd populair in mijn uurtje. Punk, een punknummertje. En deze week ga ik naar Sham 69. Is toch wel een legendarische Britse punkband. In 1975 opgericht in Hersham, Surrey. En deze band was een van de succesvolle en invloedrijke bands uit de eerste golf van de Britse punkbeweging. En ze staan ook bekend als een grondleggers van de oi-punk. Snel, arbeidklasse-achtig en heel veel meezingbare liederen en liedjes. En zeer gelinkt aan voetbal. Ik ga het nummer draaien, ik wil het gewoon even kort houden. I Gotta Survive, dus ik moet overleven door Sham 69.

Ja, Urza Pop. Of Urza Pops uit Frankrijk. Dat gebeurt niet vaak. Maar die is wel ook een heerlijke indie pop. Met zeker shoegaze en postpunk elementjes, noisy pop. En deze band is in 2022 opgericht. En mengt allerlei soorten muziek door elkaar. Dit is één nummertje die toch wel een beetje op shoegaze is gebaseerd. Maar ze maken ook heel veel andere dingen. Het nummer was overigens The Last Word. En komt van hun album Air. Dus Urza Pops. Dan ga ik naar een heel nieuw bandje. Ze zijn wel wat jaartjes bezig al, maar Night Swimming. Dat is een Britse dreampop band, net ontdekt. Als het goed is vandaag de plaat binnengekomen. Maar ze komen uit Bath, Engeland. Altijd mooi natuurlijk. En de muziek zelf is zeer zeker beïnvloed door Bristol. En Bristol heeft natuurlijk heel veel gedaan met trip-hop. En er komen heel veel goede bands vandaan. En deze band bestaat overigens uit 5 leden. 1 dame, 1 heer. En referenties zijn, hou je eigen vast. Slowdive, Cocktail Twins, The Cure, Radiohead. En uiteraard trip-hop, Legends, Portishead en Massive Attack. En daarna zijn ze fan van de modernere bands Wolf, Alice, Daughter, Warpaint en Just Mustard. Nou, dat zijn toch ook wel een beetje mijn favoriete bands. Dus vandaar een nummertje van hun nieuwste plaat, EP. Melting, Sometimes, Bleeding. En het nummer heet Dark Clouds. Ze komen naar Nederland en ik dacht in oktober. Waarschijnlijk ga ik dat nog eventjes kijken. Night Swimming.

Ja, heerlijke band. Ref uit Italië. Ik zit helemaal door heel Europa heen. Het is een Italiaanse shoegaze band. En geformeerd in 2011. Uiteraard Italië, Modena. En ze staan echt helemaal bekend om een fuzzy stofzuig achter de muziek. Onder een wall of sound. En bijzondere band ook wel, zeker als je natuurlijk van dit soort muziek houdt. Ze komen overigens op het bekende Fuzz Club Records label. En het nummer was 3 Not 3 3. En dat komt van een album, ook alweer een paar jaar te oud. Kion 2019. En daarvoor Pills for Tomorrow. Een showcase band uit Grenoble, France. Met het nummer Sometimes. En het album heet Castle Rock. Uit 2024. Dus dat is niet heel veel oud. Eens kijken hoor. Nee, niet punk. Ik ga naar een elektronummertje. En deze week ga ik naar Detroit Escalator. Een eenmansformatie. En kunstenaar ook, Neil Oliveri. En dat is natuurlijk ook een bassist van Queens of the Stone Age, dacht ik. Oliveri, nee? Ik heb hem wel eens een keer in Elektra, was toen een band. Stond hij te kijken en ik stond aan achter hem. Ik zei, do you like Elektra Fest? Yeah. Meer niet. Maar zo'n stond een snaapje natuurlijk. Maar ik heb hem wel ontmoet. Ik denk niet meer dat hij het weet. Queens of the Stone Age. Age, ja. De Detroit Escalator, eenmansformatie. En ja, hoort eventjes thuis in 230 volt.

Ja, heerlijke band. We Milk Chocolate, ook alweer uit Italië. Shoegaze Dreampop Band in 2014 opgericht. En even weg ermee. Deze plaat Holy Gaze is uit 2023. En zij zijn heel vuig, heel vaag. En veel distortion en echt een schitterende band. Om eventjes in de gaten te houden. Ze zijn niet zo lang bezig, 6 jaartjes. Dus dat valt nog mee. Maar hou ze in de gaten en ik zal er zeker naartoe gaan als ze naar Nederland komen. Ik ga eruit met een hele andere band, High Control Group. En dat is een indie band uit helemaal Australië. En deze band die is al een aantal jaartjes bezig ook. En referenties zijn The Chameleons, New Order, Interpol en The Sound. En Sad Lovers and The Giants. En deze band heeft een plaat uitgebracht, Limited Hangout. En het nummer heet Let the Light Out. Dus High Control Group. Ook een heerlijke band. En ik zou zeggen, tot volgende week.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. In Spanje zijn nog 2 dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
0: Dit is Merwe Radio.
4: Nova Petrum. Met Mark, Levy en Frank. New Rock.

0: Ja, we zijn er weer. Of we zijn er weer. We zijn er voor het laatst. Nova Petrum. En nu met een grote formatie. Met Frank, Levi en ik Mark erbij.
1: Het volledige team.
0: Het volledige team. Ja, hoe voelt dat nou? Laatste uitzending.
1: Ja, het is leuk om Frank een keer in het echt te zien.
0: Ja, je hoort hem altijd op de radio, hè, als jij er niet bent.
1: Inderdaad, ja.
2: Eindelijk keer zijn we samen op de radio. Bizar.
0: Nee, ja, ik heb het al meerdere keren aangegeven. We gaan stoppen en dit is de laatste uitzenddag. En om ja, toch poëtisch te maken voor de laatste uitzenddag hebben we alle drie nummertjes. Top drie van de drie nummertjes die we hebben geleerd hier op Nova Petrum. Dus dat zijn de nummertjes die je dan zelf niet wist, maar die je van je mede-collega hebt geleerd.
1: Ik vind het ook wel leuk dat een van de eerste kritieken die we kregen is dat we te vaak nummertjes zeggen.
0: Ah.
1: En dat we nu gewoon die
0: alle clichés.
2: Nu maakt het allemaal niet meer uit.
0: Plaatje.
2: Je zegt, wil.
0: Nieuw plaatje.
2: Liedje.
0: Ja, we begonnen hier met Apple Tree Wastel. Van de Dreadnoughts. Die heb ik van jou, Levi. Dit is ook een van de eerste nummers, denk ik. Die we, denk ik, in Nova Petrum 5 of zo hebben uitgedraaid. Dus dat is al iets van 5, 6 jaar geleden. En dat heeft voor mij wel echt het deurtje opengezet naar Ierse folkmuziek. Beetje de Rumjacks ook, Dropkick Murphys. Kijk, die bands kende ik wel, maar dit was een beetje eye-opening voor mij. Dus daarom staat die bij mij op nummer 3.
1: Ja, nice. Ik ben blij dat ik dat aan heb kunnen wakkeren. Volgens mij begon ik hier toen mee en toen hebben we eigenlijk bijna iedere uitzending daarna, nou ja, wat zal het zijn, een stuk of 5 uitzendingen daarna, elke keer wel een Iers volkachtig liedje gedaan, omdat het gewoon zo'n leuke vibe heeft. En dit was het begin ervan, ja.
0: Ja, mooi. Nou, laten we doorgaan, Frank. Aan jou de eer.
2: Mijn naamgenoot. Frank Turner. Ik geloof dat het nummertje van jou is.
0: Ja, dat kan kloppen. Die hebben we volgens mij ook een keer...
2: Meerdere Frank Turner nummers gedraaid.
0: Toen we een keer naar Billy Talent gingen, toch?
2: Ja, toen was hij het voorprogramma. Klopt, ja. Inderdaad. En toen had ik het eigenlijk nog niet zo van... Oh, wow. Maar ik heb dit nummer toch al een paar keer geluisterd. En ik weet niet hoe lang die al... van wanneer die is. Maar ja, het is gewoon lekker... een lekker nummertje.
0: Recovery.

0: most over. Frank Turner.
1: That's you, baby.
0: Ja, gewoon een lekker nummertje. Lekker groovy. Groovy. Niet zo veel te zeggen.
1: Nee. Ja, dat mag.
0: Er zit ook niet zoveel achter verder. Van, ja, soms komt hij gewoon voorbij. En ik,
1: wat deed het met je?
0: Oh, gewoon een beetje, blij.
1: Beetje blij.
0: Maar niet echt natuurlijk, want de tekst is niet heel blij.
1: Nee, maar dat is toch een heel goed genre. Ja, de hele melodie blij is, maar de tekst niet.
0: Dat nummer is een paradox. Terugkerend thema bij ons volgens mij. Ja. Misschien is dat in rockmuziek gewoon een beetje ook, nou ja.
1: Of een vorm van depressie.
0: Precies.
2: Zijn de meeste muzikanten niet gewoon depressief?
0: Hoe kan je anders muziek maken?
1: Exact. Dat is wel vaak toch, dat hele creatieve mensen vaak best wel hele depressieve gedachten hebben.
2: Gewoon gevoelig.
1: Ja.
2: De wereld komt hard binnen. Ja. Het is of over liefde, want dat voel je hard. Of het is depressie, want dat voel je ook hard.
1: Ja, nou, volgens mij heb je wel wat te beter hier. Gaan we vanavond nog even over verder babbelen. voor de mensen die op de livestream kijken, die zien mij waarschijnlijk ook al Hannessen met mijn headset. Mijn headset valt letterlijk uit elkaar, dus het is goed dat we wellicht op de laatste uitzending zijn.
0: Alsof hij het wist.
1: Ja, ik denk niet meer dat hij het... moet me denken aan toen ik naar IJsland was gegaan voor 2 weken. En toen heb ik heel veel wezen hiken. En mijn bergschoenen, mijn wandelschoenen, die moest ik ook elke dag tapen. En de laatste dag was het niet meer te tapen. En toen wist hij ook van, het is goed zo. Ik heb de journey overleefd.
0: Genoeg volgehouden.
1: En dat doet mijn headset nu ook. Voordat we doorgaan naar jouw nummer 3, Levi. Moeten we straks nog wel even onderling gaan overleggen. Want 3x3 is 9. Ieder zingt zijn eigen lied. Dat weet iedereen natuurlijk. Maar vaak hebben we 10 nummers wanneer we een uitzending hebben. Dus we moeten even gezamenlijk straks overleggen wat voor ons het gezamenlijke afscheidnummer gaat zijn van Nova Petra. Opdrachtje tussendoor.
0: Goed idee.
1: Dan geef ik hem door naar jou, Leviticus.
2: Alrighty then. Ik zat een beetje te denken van wat is in onze geschiedenis hier, of wat zijn een beetje de namen die grootste impact hebben gemaakt op waar we naartoe zijn gegaan met alle muziek en wat ik ook het meest van je heb overgenomen. En ik denk dat een van de eerste, een beetje in de fase waar je in zat toen we net de eerste paar jaar begonnen, het was de Foo Fighters.
1: Ja.
2: Hele grote, denk ik, in jouw leven. En dat heb ik ook best wel overgenomen, best wel veel albums ben ik gaan luisteren ervan. Vond ik altijd wel erg leuk. Ook altijd weer leuk om te horen als het weer terugkwam. En een van de eerste die gedraaid was, volgens mij, was Monkey Ranch.
1: Klopt.
2: Natuurlijk een heerlijk nummer. Dus ik dacht, ik gooi die er gewoon in.
1: Ik weet nog, het was niet de eerste die we draaiden. Want dat was toen van een van de nieuwere albums. Dat is nu alweer 3 albums geleden. Dat was Making War of zo, Into War. Ik weet niet, was een war nummer zat erin. Maakt voor de rest niet uit. Maar ik weet nog dat ik toen die tijd heel erg fan was van die optreden in Glastonbury.
2: Ja, ja.
1: In Engeland. Die had ik dan ergens van SoundCloud gedownload. En toen weet ik nog dit nummer, Monkey Ranch, op Glastonbury. Geweldig.

0: Wauw.
1: Wauw, apenmoesleutel. Lekker.
0: Ja, geweldig. Ik moet wel zeggen, Foo Fighters, naast dat album toen Taylor Hawkins doodging, die vond ik nog wel echt heel creatief, zitten ze wel een beetje in zo'n, ja, we spelen een beetje zoals vroeger, slum.
1: Ja, het is niet heel geïnspireerd wat ze nu voor het laatst hebben gedaan.
0: Maar het is ook weer niet slecht.
1: Het bestaat. Het zijn goede artiesten.
0: Het zijn hele goede artiesten. En nee, niks over zijn overspel.
1: Je hebt het al gezegd.
0: Ik heb het al gezegd. The monkey comes out of the ranch. Oké, voor de volgende, mijn nummer 2. Want we zijn al bij 2, dat gaat er rap, jongens. King Gizzard and the Lizard Wizard. Nou, dat was even een bommetje die je bij me dropte. Dat even moest marineren, hoor. Ik weet nog heel goed. Jij zat een beetje ook met die porn crumpets. En dan weet je dat psychedelic van dat, ja, verder de vooruitgang van grunge. Een beetje drugsgebruik. En ik dacht van ja, dit is niks voor mij. En je had dit nummer gedraaid. Field of Vision gaan we zo luisteren. En toen dacht ik, hey, dit is eigenlijk best wel leuk. En dit is zo uitgegroeid tot, hey, ik ga dat album luisteren. En het album dat we toen draaiden, dat we nu ook gaan draaien, is Flight B741. King Gizzard and the Lizard Wizard is ook heel breed qua genre. En er zijn ook albums die ik echt verschrikkelijk vond. Maar vanuit hier ben ik wel verder gaan luisteren. En het is wel een van mijn favoriete bands daarin geworden. Het enige jammer is dat ze niet meer op Spotify zijn. Dus ik moet ze nu altijd via SoundCloud of via YouTube. Maar dat, ik hoop dat er straks geen reclame tussen springt. Het is wel zo uitgegroeid. Nog op aanmerkingen?
1: Nou ja, hartstikke leuk dat het zo binnen is gekomen. Grappig is, jij luistert het nu en ik luister het niet meer. het zaadje is geplant en daar verder gegroeid. Maar
0: zo ben jij, jij maakt iets en dan tjala.
1: Later. Maar ja, laten we er gewoon van genieten.

0: voor de mensen op de livestream. Levi is ook een beetje een silly billy.
1: Een beetje?
2: Yes, I am.
0: Het is wel een beetje geluid dat je ook allemaal maakt. jij dirty bonobo.
2: Wat?
0: Nee, ja, dat is wel mijn favoriete stuk. En mijn silly billy. Ja, het is gewoon zo leuk. Het zijn Australische jongens, toch?
2: Ja, zeker. Ik heb ook wel een silly billy. Alleen ik ben nog niet aan de beurt, zeker.
0: Jij bent nog niet aan de beurt. Maar we kunnen even skippen.
3: Je mag van mij
0: we kunnen even,
3: een bruggetje doen, hè?
2: We hebben wel een bruggetje.
3: Silly billy. Dat is echt zo'n silly billy actie.
0: Ga maar, ja. Doe eens even je silly billy brug.
2: Die silly billy's hebben wel talent, hè?
0: Ja.
2: Nee, ja, het was al heel leuk dat Frank met Recovery kwam van Frank Turner. Want Frank Turner hebben we ontdekt bij een concert van Billy Talent.
0: Oh, je wil naar die. Volgde nog niet.
2: De Silly Billy. Billy Talent is iets... Ja, ik kende van een spelletje van Burnout, zo'n racespel. Kende ik het
0: Red Flag, toch?
2: Red Flag, ja. Vond ik heel gaaf, maar ik had het nooit echt verder opgezocht. Maar Mark was fan van Billy Talent, dus die ging dat ook draaien op de radio. En dat duurde niet lang voordat ik ook fan werd en voordat we naar een concert gingen. Het was een van de beste concerten waar ik ben geweest. Ik vond het echt heel gaaf. En daarna is het eigenlijk wel aardig bijgebleven. Ik ben geïntroduceerd met hun laatste album. Dat is Crisis of Faith. En ik geloof dat het eerste nummer dat we daarvan hebben gedraaid Reckless Paradise was. Echt een heel sterk, lekker pop, punk, rock nummer, I guess.
3: Alles.

0: En eigenlijk is het ook een beetje een ode aan jou natuurlijk, Frank.
1: Aan mij?
0: Ja, want wij hebben op het middelbare is bij ons twee Billy helemaal groot geworden.
1: Zit er al lang in. Ja, door ons zijn ze groot geworden.
0: Ja. Nee, ik heb wel het idee dat ik door jou voornamelijk naar hun muziek ging luisteren. Nou, middelbare trouwens.
1: Dat is gek, toen ken ik je nog niet. Maakt niet uit. De band was er toen al, ja, telepathisch.
0: We voelden elkaar gewoon aan.
2: Luister, Billy.
0: Hey, ik weet nog heel goed dat het album van Viking Dead Silence is dat volgens mij.
1: Ja. Toen zijn we naar die tour geweest.
0: Klopt.
1: In de Effenaar.
0: In de Effenaar. In Eindhoven.
1: Dat was al een poosje geleden.
0: Ja, toen was het ook nog niet zo groot. Het was echt gaaf, hè? Toen konden we gewoon echt meshen. Morspotten bedoel ik. Mesh netwerk.
1: Kan nog steeds wel, toch? Alleen is het
0: maar de vorige keer dat we gingen, toen was het wel echt veel drukker.
1: Ja, je moet wel iets meer moeite doen om
0: precies.
1: om je plaatsje te vinden. Nee, maar inderdaad, het is al heel lang een deel van ons leven.
0: Ja, ook wel echt heel leuk. Gewoon een beetje zo dat... Wat Green Day ook altijd had, een beetje dat anti-establishment van... Fuck the corporates and they are brainwashing
1: you. Dat is allemaal heel politiek natuurlijk. Ja. En af en toe een klein liefdesliedje tussen.
0: Precies.
1: En dan weer politiek.
0: Toen voelde ik me echt een activist. Toen ik naar Billy Talent luisterde.
1: Geen idee waar het over ging waarschijnlijk.
0: Maar zij waren natuurlijk niet de goden van rock'n'roll.
1: Nee, en over leven gesproken komt er ook dood. En dan hebben we het vooral over Ozzy Osbourne. Dit nummer is ooit gekozen door Levy.
0: Ja.
1: Volgens mij leefde Ozzy nog wel toen de tijd.
0: Klopt, anders had hij hem niet op... Nee, dit nummer...
1: toen hij is opgenomen. Ik bedoel dat toen hij op de radio hier kwam. Hij is over pet.
0: Nee, hij leefde nog.
1: Maar volgens mij ging het al niet zo goed. En dat was toch wel een reden ook dat het weer...
0: Ja, want hij was al bezig met zijn afscheidstournee. En toen had hij nog een paar nummertjes gemaakt.
1: Waaronder deze?
0: Ja.
1: Oké, okay, dus deze speciaal...
0: Ik weet niet wie de laatste.
1: Ik weet niet wie er voor de rest allemaal opstaat. Billy Morrison en Steve Stevens.
0: Ja, volgens mij zijn dat...
1: Zullen wel legendes zijn.
0: Ik ken het even niet bij de namen. Dat zijn,
3: Billy Morrison, de zoon van... hoe heet hij?
1: Billy Idol. Ah ja, Billy Idol. Ja. Guitar player. En dan Steve Stevens. Ook Billy Idol. En dan gewoon een goede muzikant. Oké, okay, niet dat belangrijk. Het gaat natuurlijk eigenlijk alleen maar om Ozzy. Ja, het is een orchestral nummer, Gods of Rock'n'Roll. Toen hij op de radio was, volgens mij zat ik er wel bij, maar participeerde ik niet in het gesprek, zeg maar. Ik heb hem daarna nog, sowieso direct daarna, best wel veel geluisterd. En nu komt hij ook af en toe weer voorbij en denk ik, wauw. Het is echt gewoon een heel sterk nummer.

0: Wauw, episch.
1: Ja, dat is een prachtig nummer. Oh, verkeerde knop.
0: Ja, wat valt er over te zeggen? Ik denk dat het een heel mooi is, omdat het ook een van zijn latere nummers, laatste nummers is eigenlijk.
1: Dat hij er zo uit is gegaan.
0: Ja, ik denk dat hij op zich op sowieso wel op een goede manier nog uiteindelijk uit is gekomen. Nog een laatste tour kunnen doen. En
2: dat zijn stemmen tot het einde gewoon heeft overleefd.
0: Dat is
2: ook bizar,
0: dat blijft werken op zo'n niveau ook.
1: Wel narcistisch, dat is zelf de god van rock'n'roll. Nee hoor,
0: Rosie, hoor.
1: Je hebt het goed gedaan.
2: Dat heeft hij niet gezegd, eventjes voor de record. Nee,
1: het was een grapje. Een Nova Petum grapje.
0: Het gaan de mensen die missen, zeg.
1: Ja, oei, oei, oei.
2: De Nova Petum grapjes.
0: Ja. Steengoed.
1: Wow. Ik betrap mezelf wel eens dat ik een boomer ben.
0: Klopt.
1: En soms in gedachten. Oh. Want eigenlijk ook bij King Gizzard. Ga ik nu naar Joe toe. Nou, dat is muziek. Toen dacht ik elke keer als ik in die lijst zag, ik dacht, Levi, wat doe je me aan? Wat vind ik dit kut? Wow. En uit het niks kwam het meest typische marknummer. En wat is een marknummer? Dat is een nummer dat verschillende nummers in één nummer hebben. Zeg maar. En toen kwam Joe met Purgatory Silverstar. Dat is bij veruit mijn nummer 1, wat ik van Nova Petrum heb mogen leren. Dit is zeg maar zo goed dat ik pas daadwerkelijk naar dit nummer echt zijn muziek ben gaan luisteren. En bijna alle albums heb geluisterd. En waaronder mijn vrouw Laura zelfs nummers van Joe nu zit mee te zingen.
2: Zo, het was gewoon de Trojan Horse.
1: Dit was de grootste Trojan Horse. En ik weet zeker dat in mijn Spotify Wrapped Joe op nummer 1 staat. En dit nummer ook. En dat is allemaal door jou.
2: Goed.
1: Purgatory Silverstar. Marknummer.

0: Wauw.
1: Doen we Levi?
2: We gaan Levi doen.
1: Oh, wacht even. Is het zo'n show?
0: Het is zeker zo'n show. Ja, dat was mijn nummer 1.
1: Joe. Mijn nummer. Geweldig.
0: The Trojan Horse.
1: Geweldig. Ja, van retro...
3: Hoe heet het album?
0: The Crux.
3: Die moet ik dan toch maar een keer gaan luisteren. Ja. Helemaal.
1: Ik vind het dus leuk dat, dat ze zoveel variatie hebben. Dat ze begonnen met een beetje die retro synthwave-achtige muziek. Dat ze nu naar wat meer klassieke rock gaan. En ik hoop dat ze bij het volgende album dan weer iets proberen. Mits het wel binnen een inspiratie valt op dat moment. Dat ze niet gaan forceren natuurlijk. Maar ik vind tot nu toe elke keer lijkt het heel erg dat ze doen waar ze zin in hebben. En dat komt met mooie resultaten. Dus ja, echt een goed... dit is zeker het beste nummer van The Crux, denk ik.
0: Jij pak hem over.
1: Ik pak hem over. Ja, nou, nog een band die ik wel kende, maar nog niet zoveel luisterde, totdat jij er wat meer van bent gaan draaien. Eigenlijk duurde het nog best wel lang voordat het soort van ontpopte in mijn hoofd of zo. En dat is 21 Pilots. Best een interessante groep. Het is natuurlijk een duo gewoon, bassist en drummer. Zijn heel bassist. Erg toonaangevend.
0: Hij speelt toch geen bas?
1: Jawel.
3: Wel toch?
1: Ja, bassist en drummer.
0: Speelt toch alles? Hij is niet per se een bassist.
1: Ja, misschien vooral een bassist. Hij speelt ook ukulele.
0: Ja, en ook gewoon de normale gitaar. Hij zingt.
1: Als optreden dan is het... Ja, piano ook wel een beetje, maar zijn main ding is...
0: Ja, sorry, ik wou niet technical gaan, maar ga door.
1: Maar heel toonaangevend voor... De muziek ook nu. Ik denk dat heel veel andere bands ook wel een beetje wat oppikken van hun. Ze spelen ook heel veel voor andere pop mediums. Ook in Arcane hebben ze een heel goed nummer gemaakt. Dat vond ik ook heel gaaf. Dus het is steeds meer gaan groeien bij mij. En een van de eerste was Mulberry Street. Die we in deze show hebben gedraaid.

0: Daar is niks mis mee, toch?
1: Nee, zeker niet. Dit is trouwens een corona-album van hun. Ik ken de 21 Pilots, ken ik ook wel natuurlijk. Maar in de coronatijd hadden ze het album. Net lazen we de Deluxe, maar voor mij was het 2020. En in de coronatijd hadden ze dus ook gratis optredens. Gewoon online gestreamd, zeg maar. Gewoon met z'n tweetjes in een huis. Geweldig. Echt geweldig.
0: Gaaf. Had ik dat maar gezien?
1: Ja, voor mij kan je het nog terugzien. Echt muzikaal duo. Ik denk wel dat we een beetje zonder onze Frank, die is even naar het toilet gegaan, een beetje gaan inlopen. Want ik denk dat deze band wel heel kenmerkend is voor Nova Petrum, toch?
0: Zeker weten.
1: Het is een goede nummer 1 van Frank.
0: Ja, ik denk het wel. Toen we dit ontdekten, is er een soort van aardverschuiving geweest. En hebben we heel veel muziek ervan gedraaid. Ik geloof dat het ook een beetje aan het einde was van de tijd dat we wat meer metal draaiden en zo.
1: Ja.
0: Ook het einde van een beetje de glam rock-achtige dingen.
1: Ja.
0: En toen kwam dit voorbij, wat misschien wel een beetje een combinatie was van de twee. En nu is Frank er alweer.
1: Hallo. Hey, vertel eens. Ghost.
2: Ja, even lekker naar de show. Oh, dat, ja. Ja, iets wat denk ik heel veel is gespeeld op Nova Petrum is toch wel Ghost.
1: Ja.
2: Ik luister het wel af en toe, maar door Nova Petrum ben ik het echt wel veel meer gaan luisteren. Zijn we met z'n allen ook naar een concert geweest wat heel vet was.
1: Dat is denk ik het beste concert dat ik ooit ben geweest.
2: Ja, misschien wel. Ja, het was echt heel goed in elkaar gezet.
0: Een hele gave show.

0: amazing.
1: Wauw.
2: Geweldig. Ja,
1: we zaten zelf ook al mee te
2: blaren.
1: Van het achtergrondkoortje kan je gewoon zelf spelen altijd. Zeker bij dit nummer.
0: Ghost is ook zo makkelijke toegang tot metal of zo.
1: Heel veel mensen zijn ze ook denk ik zo populair, omdat het gewoon heel toegankelijk is.
0: Ik heb zelfs collega's die echt een beetje meer top 40 luisteren. Die dan zeggen van, ja, Ghost is wel gaaf. Het komt ook mede door TikTok, Mary on the Cross.
1: Oké,
0: we zijn al bij het einde gekomen en we hebben consens gemaakt over welke artiest nou echt Nova Petrum representeert. En dat is geworden Youngblood. Misschien ga ik hem iets eerder al inleiden, want ik zie dat we bijna aan de tijd zitten. Maar mijn verhaal is nog lang niet klaar. Het is Youngblood. We gaan draaien met Problems. Dat is een album die hij samen met Steve Tyler, Aerosmith, heeft gemaakt. Hè? Youngblood nam het stokje over van Ozzy Osbourne. Dus Nova Petrum, nieuw rock, nieuwe steen, nieuwe rock'n'roll. Hij is de living embodiment ervan. Ik wil Levi heel graag bedanken voor de afgelopen 7 jaar.
2: En jij Frank ook
0: voor de afgelopen 7 jaar. Voor
2: jij
0: de keren dat je inviel. Ik vond het een hele leuke tijd. Wij gaan vanavond nog even deze tijd afsluiten met z'n drietjes. En ik wil iedereen bedanken die luistert vanavond. En al die keren daarvoor. Bedankt allemaal dat je luistert naar Nova Petrum.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
0: Dit is Merwe Radio.
4: Mix 12, ground zero, with the melody guitars up 0.3, bass up 0.4, kickdown 0.5, overheads up 0.4, less gain on the snare, and 3 dB added to 10K on the Poltex to the rhythm guitars. We're rolling.
5: Metal Shock, rock op Merwe Radio, elke vrijdag om 9 uur, met Theo Pelen.

Ja, de circus is in town. Ja, en de Metal Shock ook. Afleveringetje 1688 alweer. En we gaan gewoon lekker door. De opener, Dominium. Een band, volgens mij tweede cd, derde cd. De nieuwe is Night is Calling. En het nummer was The Circus is in Town. Nou, ik heb weer een boordevol programma. En dus we gaan gauw door. Arcado, ik kreeg de nieuwe single opgestuurd. De cd komt volgens mij ergens in september uit. Die gaat Phoenix Stardust heten. En het nummer van ze uitgebracht hebben als single is Phoenix en Stardust. Dus, maar die klinkt niet verkeerd.

Ja, lekker plaatje. Arcado, de nieuwe cd. Phoenix en Stardust was het titelnummertje. Als single uitgebracht voor de cd die volgens mij ergens in september uitkomt. Volgende is altijd wat anders als anders. Ik heb nu The Final Gasp. Dit is wel, ik heb er drie nummers van gekregen. Dat is een klein EP'tje, dus ik noem het maar een singeltje. Die Apparition, zo heet het nummer. En dat klinkt zo.

0: Metal Shock. Hard Rock op Merwe Radio. Elke vrijdagavond om 9 uur.
1: Nieuw. Bij onze sponsor.
2: Ja, ja.
1: Ja, zeker. De nieuwe Masterplan. Ik heb alle albums van deze geweldige band thuis. Metal Morphosis, zo heet de CD. Ik ga er vanavond 2 nummers van draaien. En volgende week ook natuurlijk nog 1. En misschien die week erop ook nog 1. Want het is echt een heel leuk album geworden. Het eerste nummer wat ik ga draaien is volgens mij ook de opener van de CD. Chasing the Light. Hier is de nieuwe Masterplan.

0: Will this once ever heal in time?
1: Hij is lekker, hè? Hij is echt lekker. Nieuwe Masterplan, CD van de week hier in Metal Shock. Zeer verdiend. Metal Morphosis, zo heet de CD. Chase the Light. En straks krijg je nog een nummertje van deze geweldige CD te horen. De volgende, Joel Hoekstra. De gitarist van Trans-Siberian Orchestra, Whitesnake. En zijn solo-albums. Ik heb eindelijk de nieuwe CD binnengekregen, From the Fate. En ja, die beval me ontzettend goed. Ik heb er al een paar van hem. En ik ga dan gewoon een lekker nummertje draaien. Misunderstood, Joel Hoekstra.

Ja, geweldig nummer, jongen. Joël Hoekstra's 13. Nieuwe CD, From the Fate. En dat was Misunderstood. Ik denk dat hij de volgende week nog wel een plaatje van hem voorbij komt. Ja, Deep Purple. Ik draai hem nu elke week de nieuwe CD, Splat. Er staan 13 nummers op. Ik vind de 12 echt heel goed. En die ene, die wordt ook wat beter als ik hem meer draai. Maar Sacred Light ga ik draaien. Dat is een beetje Arabisch, een beetje... Ja, purple, rainbow-achtig. Nou, luister maar.

0: Ja, prachtig nummer. Vorige week, CD van de week, Code Red. In Instant Diary, zo heet die, is verleden week uitgekomen. Maar het is natuurlijk een album uit 2017. Maar ze hebben er weer 300 cd's in de Classic Volume neergezet. Dus nummer die 26 met 3 bonus tracks op het eind van de cd. En ja, ik vind het zo mooi nummer. Dus die kon ik jullie niet even onthouden.
1: Nieuw!
2: Bij onze sponsor.
3: Ja, ja.
0: Ja, Masterplan. Daarnet vlogen de vullingen aan uit je mond. En we gaan er nog één doen. Van de nieuwe CD Metal Morph. God, ik kan leren. Krijg je dat weer. Metal Morphosis. En het nummer wat ik ga draaien heet Rise Again. En is volgens mij ook stand bekend onderaan de cd. Zoveel goede nummers staan erop. En ik heb gewoon, ik denk, ja, ik pak maar wat. Hier komt-ie.

Ja, 1975 schrijven we het jaar. Debuutalbum van Angel. Ontdekt door Gene Simmons van Kiss. En die begonnen met haar eigen label Casablanca. En Angel was volgens mij de eerste band die daar op... aangenomen werd en gelijk openingsnummer van het album was de Tower 7 minuut 2. Echt helemaal te gek. Shadow Moon, een nieuwe cd, Heaven's Falling. En het nummertje van dat album heet Custodians. Hier is die.

Ja, Shadowbone, ik ga eruit, want Ton en Lydia die staan al te trappelen om het over te nemen. De laatste van het seizoen voor jullie en na augustus, in september beginnen we weer met de nieuwe. Wij gaan gewoon door hoor, we hebben nieuwe gasten, nieuwe mensen, dus blijf gewoon altijd luisteren. Ik ga eruit met Elegant Weapons, de nieuwe CD Evolution, Holy Roller. Veel plezier in het volgende uur bij Ton en Lydia. Tot volgende week.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat de stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn twee dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Thames. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. En daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.
5: Ja, alles onder controle, jongens en meisjes, dames en heren.
6: Ik heb gewoon geen microfoon.
5: Oh. Hallo.
6: Hallo.
5: Hallo.
6: Waar is een microfoon? Hij doet het niet.
5: Hij doet het wel, ik hoor je prima.
6: Ik hoor mezelf niet, maar dat maakt niet uit.
5: Maakt niet uit. Wij horen jou zeker genoeg.
6: Ja, weet ik zeker. Nou, ja. Ik hoor mezelf niet, maar maakt niet uit. Dan lul ik gewoon net als ik maar zelf wel hoort. Hallo Lydia, het is, ik heb vandaag vakantie.
5: Jee, jee voor jou.
6: Ja, vakantie, ja, vakantie, ja. Ja, het is lekker weer, dus ik moet maandag weer in de bak met mijn schoonvader om te klussen. Dus,
5: Ik denk dat het even uitleg vraagt aan mensen.
6: Ja, mijn schoonvader wordt een nieuwe schutting zetten en ik ben toevallig een weekje vrij. En denk, weet je wat, mijn favoriete schoonzoon, ik kan vast even meehelpen, geregeld door mijn vrouw, dus niks aan de hand.
5: Niks aan de hand, zeker
6: acht,
5: niet aan
6: acht
5: de hand.
6: 8 uur maandagochtend beginnen.
5: Maar Ton, wat ga je verder doen deze vakantie?
6: Zo weinig mogelijk.
5: Oké, en waar ga je dat doen?
6: Thuis.
5: En?
6: Met jou.
5: En?
6: Nee, we gaan een beetje voorbereiden, want we moeten natuurlijk op vakantie, dus we moeten een beetje voorbereiden. Ik heb nog bij mijn moeder ook even wat op hangen, nog wat klussen bij mijn moeder, dus kom maar goed. Kom
5: en daarna goed. Gaan wij een weekje naar het prachtige
6: Henschotemeer. Ja, toch?
5: Ja, zeker.
6: Ja, huisje 128.
5: Jee! Ons eigen. Dat is geen uitnodiging voor mensen trouwens.
6: Nee, nee.
5: Wat ik mee wilde geven aan deze mensen is dat de uitzending van vandaag gaat er in het thema staan van vakantie of holiday of de summer. Niet iedereen kan op vakantie, niet iedereen gaat op vakantie, niet iedereen heeft vakantie, maar er is wel vakantie. Wij gaan in ieder geval beginnen met Beyond the Realms van Judas Priest.
6: Of Time. Beyond the Realms of Time.
5: Of Death, staat hier, Tom.
6: Van Judas Priest.

0: Ja, kijk
1: maar even eens te horen. Want ik zat, net zat ik allemaal te praten, zonder dat ik me hoorde, bleek de koptelefoon kapot te zijn. He, heb ik weer.
0: Oh.
1: Ben, ja, jullie hoorden me wel waarschijnlijk, maar ik hoorde mezelf niet.
0: Oh, iedereen hoorde je hoor.
1: Oké, dus ik eventjes Theo Pelen ingeschakeld. Die zegt, ja, vorige week hadden we het ook al. Nou,
0: hup, hup,
1: los
0: Pelen.
1: Even op dan. Los het even op dan.
0: Doet hij heel telefoon. Goed.
1: Nou, we gaan eventjes, we zijn twee weken geleden zijn we erbij geweest op Big Rivers.
0: Even genoemd hebben, prachtig festival, was gratis.
1: Heerlijk weer.
0: Nog steeds voor de organisatie.
1: Nieuwe vrienden gemaakt. Mensen die we nooit meer zien. De beste vrienden voor het leven die je nooit meer ziet.
0: Of wel weer ziet, dan de volgende keer.
1: Volgend jaar misschien. Maar er was een hele goede coverband van Volbeat.
0: En voor ons is dat dus voor nu de Summer Vibes.
1: Ja, dit is echt een heerlijk nummer. Lola Montez is echt het bekendste nummer, denk ik. Van Volbeat. En
0: ze deden het goed, hè?
1: Grandioos na. Dus genieten van Lola Montez van
0: Volbeat. En wij
1: Volbeat.
0: Genieten nog even mee van Big Rivers van twee weken geleden.

0: Nou, dat het maar duidelijk mag zijn.
1: Nou, ik moet toegeven, kijk, hun deed het verschrikkelijk goed. Maar de voorzet, Iron Maiden, die waren ook verschrikkelijk goed. Die draaiden alleen maar oude muziek en alleen maar oude nummers van de beginjaren. Nog met Paul Di'Anno en met Clive Burr on the drums. Echt, die hadden echt hele goede nummers. Een paar nieuwe nummers natuurlijk, logisch natuurlijk, van Fear of the Dark en de bekende nummertjes, maar het waren geweldig. Maar
0: voor ons is het een nummer
1: deze waren ook
0: die
1: geweldig goed.
0: Het begin van onze zomer was en het was heerlijk weer op Becky Rivers en we hebben genoten van alle mensen.
1: Dit nummer van ogen draaien.
0: Daar denken wij zelf ook aan de zomer, maar denken ook vaak aan de eerste pups.
1: Ja.
0: Het heet I Bet You Look on the Dance

0: Hoppa!
1: Ja, het is wel heel lang geleden dat we dit nog een keer gedraaid hebben. Want het is echt wel onze beginjaren van onze relatie. Nee, maar dit is echt wel dat we dit misschien wel 10 of 15 jaar geleden dat we dit voor het laatst gedraaid hebben. Ik kwam nu toevallig een keer tegen. Het is echt weer back to memory lane.
0: Nou, ja. Helemaal leuk.
1: Zeker.
0: En wat voor ons ook... dit was leuk, want we hadden dit nummer ook op vakantie in de IJspub. Wij vinden de IJspub leuk.
1: Ja.
0: Als je ons een beetje kent, dan weet je dat.
1: Ik hou heel graag van Guinness, dus...
0: Hey. Is vaak al een 1-2'tje?
1: Ja, een 1-2, ja. Dat is gewoon IJspub en Guinness. Ik vind als je in Ierland bent of je bent in IJspub, moet je toch zeker te weten een keer een glas Guinness drinken. Of Murphy Stout. Dat vind ik eigenlijk nog lekkerder. Als Guinness, want Guinness is iets bitterder. Murphy Stout is eigenlijk of Irish Red. Dat is ook heerlijk. Of zoals Lydia altijd drinkt, zo'n ciderbiertje.
0: Ja, maar dat is gewoon appelsap met alcohol.
1: Ja, ja, oké, okay, maar dit is wel... IJsbier is een groot glas, zo dood als een pier. Het is een lauwe zeik, maar het is wel IJsbier.
0: Hey, wij gaan nu luisteren naar een ander nummer. Dat heet Times Like These. En ik hoop dat jullie dat in je hoofd kunnen hebben. Als je op vakantie gaat of als je ergens bent, dat je denkt, oh, Times Like These. Nou, is deze dat,
1: is,
0: wil je.
1: Is dat met die videoclip dat ze in de vliegtuig zitten? Is dat deze? Dat ze allemaal verkleed zijn. Oh nee, dat was Learn to Fly. Of was dat Learn to Fly?
0: Ja, dat was Learn to Fly.
1: Oh, nou, ook geweldig. Maar dit is, of was dit dat nummer dat ze allemaal met 100 drummers en 100 gitaristen... Dat was dit nummer. Hebben ze met...
0: Ja, kijk het na op YouTube of wat dan ook. Ze doen het met heel veel mensen.
1: Heel veel drummers, heel veel gitaristen.
0: Heel veel muzikanten doen ze het op één veld. Maar waar het mij om gaat, is dat je dit nummer hoort op vakantie en denkt... Times Like These. Die gaat het om, jongens. Geniet ervan.
1: Van de vakanties.

0: It's times like these. En dan kan je het invullen met een wegwoord.
1: Ja, want blijven. Het is wel een festivalnummer. Hè? Dat is lekker meezingen. Het is niet moeilijk. Hè? Het is niet echt...
0: Ik hou ervan.
1: Ja.
0: Op zijn tijd mag je ervan genieten.
1: Ja, times, hè.
0: Times. Op zijn
1: times. Op zijn times. Op zijn times.
0: It's times like these.
1: Ja.
0: En met deze liedjes kan ik echt niet op vakantie.
1: Van de Foo Fighters.
0: Foo
1: Fighters. Maar hetzelfde, ja. Foo Fighters.
0: Dave
1: Grohl. Hè?
0: Dave Grohl. Wat het volgende muziek...
1: Nummer te maken heeft met de zomer, ik weet het niet, maar het is wel een leuk nummer.
0: Ja, zeker wel. Ik ga het uitleggen. Ik ga een sprongetje maken naar het nummer heet Nam of Nog een keer Doen.
1: Encore.
0: Het
1: en
0: nummer
1: door.
0: Is van Linkin Park met Jay-Z. Toen Linkin Park nog Linkin Park was.
1: Ja, met de oude zanger denk ik nog.
0: En ik moet ervan genieten. Dus ik hoop jullie ook.

0: Linkin Park.
1: Met Jay-Z.
0: Ja, Jay-Z, waar ken ik die vent van je?
1: Ja, de ken je best wel een beetje.
0: Is hij niet een of andere getrouwd met Beyoncé?
1: Ja, maar daarvoor had hij al een naampje, om schat.
0: Ah, oké, okay, nou ja.
1: Hé, hey, maar daar gaat niet om.
0: Ik ga niet zo van de rapport.
1: Vanmiddag in de achtertuin aan het googelen naar Summer Rock.
0: Ja, Summer. Een beetje...
1: Op googelen, waar het gewoon mag. Google.
0: En
1: op een of andere manier kwamen we op dit nummer. Dat hoort bij Summer Rock Anthems.
0: Ja, dat is echt wel jaren 60. Beach Boys. Tuurlijk.
1: Nee, we gaan naar Nirvana.
0: Oh, wacht. Ik zit helemaal verkeerd te kijken op het lijstje.
1: We gaan naar de
0: dit
1: de
0: is
1: leuze.
0: Van in Utro. Ik denk misschien wel een van de laatste cd's van Nirvana. En deze is echt een van de leukste nummers van die LP CD. All Apologize.
1: En die stond bij het lijstje. Dus ja, we hopen dat jullie begrijpen waarom dit bij Summer Rock...
0: Het kwam gewoon voorbij en we gaan het gewoon draaien. En dit is een leuk nummertje.
1: Komt-ie!

0: Ja, we stoppen het even vroeg.
1: All in all is where we are. Ja,
0: ja, dat, ja. Nou, dat is het.
1: Ja, dat is een beetje met die grunge en met Nirvana. Ja, het is een beetje de, ja, een beetje geëikt altijd. Een beetje afgekapt. Oké.
0: Maar niet, desalniettemin, prachtig nummer.
1: Ja, zeker. Het is een lekker rustig nummertje. En all apologize.
0: Ja, waar gaan we nu naartoe?
1: Ja, nou, kijk, dit is echt jaren 60. Dit is echt, echt straalmuziek. Het zijn de Beach Boys. Ja, dat zeggen natuurlijk altijd de Beach Boys. Dat is straalmuziek. En dit is een van de beginnummers. Sloop, Johnny B. Ja, dit is... Lekker muziekje.

0: Zo, nou, dat was voor Tonne. Ja,
1: lekker surfmuziekje.
0: Een zomers muziekje.
1: Ja, ja, ja, lekker Let Me Go Home en lekker surfmuziek. Ja, ja, je moet ervan houden, maar ik heb ze natuurlijk gezien met Battle of the Bands. Die coverband, die duikt de Beach Boys naar. Nou, echt geweldig. En dit, ja. Deze ook trouwens, maar ja, ja, het is natuurlijk, ja, die gasten waren gewoon, in die tijd waren ze gewoon ver goed. Vooruit.
0: Ja.
1: Met hun soort muziek. Mm-hmm. Ja, het is allemaal natuurlijk een beetje van strandmuziek. Maar later gingen ze natuurlijk wat andere muziek brengen. Maar ja. Dit was echt alleen maar echte Beach Boys.
0: Dit vond je oprecht leuk.
1: Ja, echt leuk, ja.
0: Oké, okay. Ik ga jullie een nummer laten horen wat ik vandaag hoorde. En wat ik oprecht leuk vind. Ik hoop dat jullie het ook lekker vinden. Het is van Empire of the Sun, We Are The People. En ik vind het een ontzettend Ibiza-achtig strandmuziekje. Je ligt bij de beachbar en je hoort dit nummer. Ik zou er goed op gaan. Drankje erbij, zonnetje erbij. Geen klachten, geen

0: Maar dan wordt het Doris.
1: Ja, lekker op het strand liggen met een cocktail in je hand.
0: En dat nummer. En ondertussen dit nummer. Want dit nummer gaan we je ook iets over vertellen. Dat heet Mr. Brightside. En dat is van de Killers. En dat horen we altijd waar, Tom? Als we op vakantie zijn in de... Ierse?
1: Pub, ja. Nou, omdat ze het meestal wel nadoen, zeg maar. Wel, het is wel... In het begin, toen we het net hoorden, was het niet zo bekend. Maar tegenwoordig doet iedereen het... staat bij elke setlist tegenwoordig. Voor elke beginnende rockband, elk festival met een onbekende bandjes. De nummer staat er gewoon altijd... is altijd een nummer wat ze allemaal coveren, zeg maar. Laat ik het daarop houden.
0: En dat is prima, want we genieten ervan. Ik hoop dat jullie er ook van genieten. Hier is Mr. Brightside van de Killers.

0: Nou, dit was een liedje waar wij in maar de zomer...
1: Maar wie is dan Mr. Brightside?
0: Mr. Brightside is de...
1: Ja, Brightside.
0: Hij is degene...
1: Ja, hij ziet dat zijn vrouw vreemd gaat. Of
0: zijn vriendinnetje. Maar hij ziet het positief, of zo?
1: Ja, ik, dat lijkt me...
0: Ik weet alleen dat wij ontzettend leuke vakanties hebben gehad in pubs en ook samen waar wij dit nummer hebben gespeeld. En dat ik hoop dat andere mensen ook nummers hebben waarbij zij enthousiast nadenken of herinneren.
1: Het zit wel een klein beetje een iets in van, dat is wel twee keer op Tenerife. Laten we het daar bouwen. Eén keer in de Dublin de bar. En één keer in de shenanigans.
0: Ah, op die inhoud. Op die, met zo, ja, nee, maar de dat mensen dat, te weten. Het was
1: Engels,
0: gezellig.
1: Engels gericht natuurlijk. Er zitten heel veel in Engels.
0: Het was gezellig.
1: Maar nu gaan we eventjes... ik sta vanmiddag zat ik te luisteren. Ik denk, dat moeten we draaien vanavond. Dat is het ultieme zomernummertje. Het is wel, denk ik ook uit de jaren 60. Denk ik, het is echt wel heel oud. De Loving Spoonful met Summer in the City. Echt een zomerplaatje.
0: Wat maakt het voor jou echt het zomerplaatje?
1: Omdat het zomerplaatje is. Je bent gelijk op een Caribisch eiland of zo. Of wat dan ook. Of je zit in je auto met een zweetband om je hoofd. En gewoon met een mooie vrouw naast je. En heerlijk weer.

0: Nou, en ineens waren jullie er weer.
1: Ja, het is even de dubbel waar we nu gaan draaien.
0: Wat we nu gaan draaien. Wat is de mogelijkheden? Zijn eindeloos. Joh.
1: En we zijn, hebben natuurlijk nog, denk ik, nog een minuut of vijf. Dus we moeten nog één laatste afsluitertje. Wat is nou de ideale afsluiter?
0: Ja, ik gun iedereen...
1: liefde?
0: Sex on fire.
1: Ja, liefde. Dus sex on fire. Of zoals in Nederlands doen, seks met die kale. Ja, ook een versie.
0: Ik weet niet of dat... gevraagd wordt. Maar voor nu wil ik met jullie afsluiten voor deze zomer. Ja, wij hebben van jullie genoten.
1: Ja, het is nu de zomerstop, denk ik. Ik denk dat iedereen nou een klein beetje...
0: Wij stoppen helemaal niet.
1: Het gaat wel door, maar...
0: zeker door.
1: Ja, zeker, maar het is niet dat het programma afgewerkt wordt zoals in de normale volgorde. Iedereen... Als er plek is, dan gaat iemand...
0: Zeker.
1: Dus elke week is er nog steeds. Gewoon blijven luisteren.
0: Zeker muziek. En we willen jullie zeker uitnodigen om te blijven luisteren.
1: Ja, zeker blijven luisteren. Want het is elke vrijdagavond... is er van 8 tot 11 is altijd goede muziek. Dus blijf gewoon luisteren.
0: Wij zijn
1: al ben je aan het kaarten, biljarten, show de boel.
0: Of thuis aan de bank.
1: Thuis aan de bank hangen.
0: Of Helen Pelen. Hey, groetjes meisje.
1: Zet gewoon de muziek aan op Merwe TV.
0: En kijk naar ons. In de tussentijd willen we jullie alvast een hele fijne vakantie wensen. Of in ieder geval een hele fijne zomer.
1: Ja, want we hebben eigenlijk weinig te melden over. Want er is de laatste tijd niet zoveel gebeurd in deze regio. Qua Sliedrecht, qua optredens. Dus ja. Na de vakantie gaan we weer op zoek naar
0: updates erover.
1: Een concertagenda. Ik weet alleen dat het ergens in november komt er weer een motorboot in het hart in Hardingsveld Griesendam. In het buurtcentrum. Dus eventueel, we hebben nog, als we de volgende keer ga ik het erover hebben. Mijn exacte datum. Maar het is ergens in november. Motorboot, een wereldband. Allemaal live, allemaal goede muziek, allemaal oude rock. Ik hou je op de hoogte.
0: En voor nu wens jullie een hele fijne vakantie.
1: Fijne vakantie.
0: En wij wensen jullie Sex on Fire.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Meer dan 10.000 hectares zijn in vlammen opgegaan. En de Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. De Franse regering houdt crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan om 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Thames. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot langs de wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het weer. Komende nacht is het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. Zondag bewolkt, regen en maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt, wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun spullen pakken. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 10:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat nog niet uit te sluiten. En in de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in het droge dan kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen, zondag, bewolkt, regen, maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Dit is Merwe Radio.